0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppy en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000 gulden zal liggen.
3: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: the timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 14 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
4: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
3: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden Oldies Radio.
2: It's 15 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
4: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
3: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.
5: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Nederland geeft 13 miljoen euro aan Holwerd ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Michail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Michail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een half uur 7 kilometer. 1 rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadal Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadal Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 16 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamp. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
3: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
2: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwond er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht. Komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je ongeveer een uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging en die file begint bij Staphorst. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

top of you. Blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hold for my blue suede shoes. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-bam. Yeah. Een hele goede donderdagmorgen. Op de donderdag natuurlijk bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Een nieuwe aflevering van De Tour van Frans. Met de muziek uit onze jeugd. De plaatjes die we allemaal kennen. En waar we heerlijk mee kunnen meezingen. En dat geldt trouwens ook voor deze. De man gaat je voor. Hier is Tony Christie.

We maken er weer een leuk feestje van vandaag. Tot 12 uur mag ik ze voor jou draaien. Hoe leuk is dat, hè? En geniet ervan. Het regent in Londen op dit ogenblik. En vanmorgen kregen wij ook een regenbui op ons dak. Ja.

Wat zeg ik dan altijd? Ja, heel goed. The Sound of Motown. Diana Ross en de Supremes uit de jaren 60. En we blijven nog even in die jaren. Want zo dadelijk gaan we natuurlijk naar de High Five. En daarin zitten allemaal nummer 1 noteringen uit de jaren 80.

I'm into something good. En ben jij er klaar voor? Ik bedoel, voor de high five? Nou, let's go dan. In de Tour van France reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 3 oktober 1987. Je hoort opnieuw een song in de high five van Michael Jackson. Hij bleef slechts 1 week aan de top en ik ga hem voor je draaien. Hier is Bad.

gisteren naar het voetballen gekeken. Het was een oefenwedstrijd, dus dat telt er niet mee. Maar Algerije heeft gewonnen. En het was gewoon... Precies. Het was gewoon bad. We zijn toegekomen aan de tweede in de High Five. En daarvoor gaan we naar de andere kant van de wereldbol. We komen terecht bij Rick Astley. Wat was hij populair in die tijd. Wat zou hij tegenwoordig doen? Misschien nog steeds muziek maken. Hier is Never Gonna Give You Up.

volgende doen. Even zo'n orgeltje erbij. Ja, dat herken je direct. Wham en George Michael vonden we de afgelopen maanden veel op nummer 1. Dit was een alarmschijf en stond 4 weken op de hoogste plaats. Hier is

ingetogen? Dat niet, hè? Zes weken lang stond op de nummer 1, Faith. En toen was het de beurt aan Nina Simone. Haar oude nummer uit 1959 keerde terug in onze hitparade. My Baby Just Cares For Me.

just for me. Ja, de blik had smaak. Dat ze van dit nog weer eens een keer een nummer 1 maakten. En dat was de high five voor deze week. Volgende week hoor je weer 5 nummer 1 noteringen van toen. Dus luister opnieuw, dan mis je niets. Heel leuk dat je luistert via het internet. Bij jouw favoriete radiostation. Extra Gold of Golden Oldies Radio. Iedere donderdag met tussen 10 en 12 de Tour van Frans. En mooie muziek uit je jeugd. Je mag ervan genieten. Je mag het herbeleven, toch? Ja. Gewoon doen, hè? Ogen sluiten.

zou je dat vrij kunnen vertalen? Misschien iets in de trant van jouw liefde blaast mij omver. Zoiets? Ja, je mag gerust kritiek leveren. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik kan daar tegen. Your love still brings me to my knees. Dat was Marcia Hines. En dan nu Simon & Garfunkel.

Het was toen een opvallend werkje. En dat is het nog steeds. Ook in de toer van Frans van vandaag. Paul Simon en Art Garfunkel waren hier met The Boxer. Leuk dat je luistert. Fijn dat je ons gevonden hebt via het internet. Dan kun je die oude plaatjes in stereo horen. Hè? Dat was vroeger, in de jaren 70 bijvoorbeeld, wel even anders. Ik bedoel, bij de zeezenders. Toen ging het in mono over heel West-Europa. Maar goed.

en Richard Carpenter. Wat was het een mooi duo en wat maakten ze leuke muziek. Maar wel een beetje braaf. Zullen we dan nu maar eens een beetje gek doen? Ach, waarom ook niet? We gaan naar Ray Stevens. Yeah. Bridget the Midget.

Hij deed het. Ja, hij deed het. Ray Stevens. Het was even een feestje, mogen we toch wel zeggen. Hier in de toer van Frans met Bridget the Midget. Dat zei je net al, Frans. Waarom ga je herhalen? Ja, dat doe je soms, hè. Als presentator. Gewoon intro's vullen, zal ik maar zeggen. Toto.

laten niet los, zou ik willen zeggen. Toto. And Stop Loving You. Ik kreeg zojuist een berichtje. Mark, leuk dat je luistert. En dan heb ik het tegen Mark Sane. Hij schrijft, wat heerlijk, met dergelijke mooie muziek, de poets doen. Fijn dat je ervan geniet, zeg ik dan maar. Even kijken welke Facebook vrienden van mij vandaag jarig zijn. Pam, pam, pam. Nou, dat zijn er maar twee. Niet dat ik maar twee vrienden heb, ik zeg dat wel eens vaker. Maar het zijn mijn Facebook vrienden die vandaag jarig zijn. Duidelijk? Ja, duidelijk. 74 jaar jong is hij geworden vandaag. Andries Otte, gefeliciteerd. En ook mag ik feliciteren Misha Kettler. Dat is nog een jonkie, zal ik maar zeggen. 53 jaar. En ga gewoon lekker door. Jullie zijn nog lang niet bij de 100. En dat moet toch mogelijk zijn? Nou, met de zorg van tegenwoordig. Jawel, we gaan er gewoon voor met elkaar. En ik ga een leuke gouden ouwe voor jullie draaien. Want

Marcella Rose. Ja, dat kan ik nog net uitspreken, want mijn Frans is niet zo fantastisch. Nee, Frans kan eigenlijk geen Frans. Engels, dat gaat nog. Duits een klein beetje ook. Ja, ik ben niet van de talen, zal ik maar zeggen. Ik heb namelijk geen knobbel. Daar hebben ze het toch altijd over, ja. Dit uur ga ik afronden en dat doe ik met Gerard Joling. Hier is hij met I Can Give You Only Thing. Ja, dat is de titel natuurlijk. Ja. I can only give you everything.

0: hier en daar wordt er gelachen. Op de uitspraak die ik zojuist zei. En dan heb ik het nog even over die Franstalige opname van Gilbert Bécaud. Ah, je mag me gerust uitlachen. Of is het toelachen, Hans? Ja, Frans spreekt geen Frans, Hans. Hey, leuk dat je erbij bent en fijn dat je luistert naar de Tour van Frans. Dat wel, ja. Hans Geersing, die luistert. Eigenlijk elke donderdag, toch?
1: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig

Ja, Tommy James en de Shondells. Die opende de tweede uur van de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. En anders, je schrijft toelachen hoor, Frans. Ja, gelukkig maar. Dat is een pak van mijn hart, zal ik maar zeggen. In de tweede uur zo dadelijk de top 5 van deze week, gevuld met de hitsingles van de Buffoons. Maar eerst zeg ik tegen Earth, Wind & Fire, come on, sing a song.

0: Henry Verwoerd zei zojuist, lekker gek doen Frans. Ah, ik hou er wel een beetje van hoor. Het moet niet allemaal zo ernstig zijn in het leven, toch? Het leven is al ernstig genoeg, dus laten we op donderdag er een feestje van maken in de toei van Frans. Nu tijd voor de top 5 van deze week. En ik zei het al, die is gevuld met de singles van The Buffoons.
1: 5 hits in a row.
0: En die top 5 begint zo. 15 weken lang stonden ze in de hitparade. Ja, geweldig. Hij hoort er gewoon in. De Buffoons in Arizona.

eerste nummer in de top 5 van de Buffoons. Ja, we hebben er natuurlijk 5. Zo hoort dat, hè. Maar ze hebben 9 hits gescoord in onze hitparade. Dat wil ik toch even vermelden. En de volgende heeft een mooie intro, dus dat spreek ik niet in. Hier is nummer 4.

Sister Theresa. Op nummer 4 in de top 5 van de Buffoons. Prachtig toch? Jean-Pierre Van Damme is er vanmorgen bij. Die luistert ook naar al mijn programma's. Leuk dat je erbij bent, JP. En Ivan de Milde ook. Goedemorgen, zeg ik tegen je. Deze draai ik voor jou. My girl Donna.

En zoals beloofd, even snel een overzicht. Een overzicht van de Buffoons top 5. En die begon met Arizona. Op nummer 4 hadden we Sister Theresa. 3 was voor My Girl Donna. En op nummer 2, It's the End. En wat staat er op nummer 1? Ik ga het je vertellen. Het is eigenlijk een plaat met een dubbele A-kant. Maar dit is feitelijk het belangrijkste nummer op dat nummer. My World Fell Down, zo heet het, op 1.

Ik ga even met mezelf in gesprek. Vind je dat goed? Frans, luister. Als jij het hebt over een plaat met dubbele A-kant, dan draai je toch altijd ook die andere zijde. Ja, dat is waar.

0: vind ook dit nummer fantastisch. Dus. Gelukkig zit hij in de Tour van Frans vandaag. De Buffoons. De Buffoons top 5 met 6 nummers. Een bonus, zou je kunnen zeggen.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek. Of compleet geschift?
1: Nee, toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van Udrift.

beetje meegezongen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè? En handige klappen. En ze weten niet van ophouden. The Les Humphrey Singers, we zijn ze niet vergeten. En dit was To My Father's House. En dan even heel iets anders. The Merry Man.

hoopte dat de zon erbij zou gaan schijnen. Maar hier in Tolen is het een beetje somber. En vanmorgen moest ik mijn hondje uitlaten en toen regende het. Ja, het is wat het is. En dan nu. Weer even samen heel ver terug in de

is die nu al afgelopen. Ik was er juist zo heerlijk van het genieten. Stand at your window. Ja, en jij kende de stem, hè? Er is er maar één geweest die zo klonk. Jim Reeves. En ik krijg weer een berichtje van Hans. En Hans die schrijft mij, het is hier droog en redelijk zonnig. Denk je dat ik daardoor word opgepakt en vrolijker word? Ik dacht het niet. Maar ik zeg het je maar eerlijk, ik gun iedereen in Groningen een mooie dag. En ook de rest van Nederland en België natuurlijk. En ik doe het wel met wat we hier krijgen in de vestingstad toch. David Essex.

Wait with you is dit. Cold and lonely, lovely work of art. Met een mooie kraak in zijn stem. De vrouw met de enige glimlach. Ja, Mona Lisa, zo heette ze. Vrienden, even heel iets anders weer. In de Tour van Frans, een succes van Billy Ocean. En succes, dat heeft hij zeer beslist gehad. We draaien hem zeer regelmatig en vandaar met Are You Ready?

Was het niet vorig jaar dat hij een keer te gast was bij Max? Ja, die omroep dus, hè? Ja. Are you ready? Ook hij heeft een hoge leeftijd. Maar schijnt nog altijd dus te zingen. Are you ready, heette het. En dan een zangeres weer in de show. Lynn Collins.

Denk er eens over na. Think about it. Yeah. Ik vind het nog altijd heerlijke muziek. En als ik haar hoor, moet ik ook denken aan artiesten als James Brown en Fred Wesley. Dat waren mooie tijden toch, lieve vrienden. En fijn dat we die nog een keer konden terughalen. Hier in het programma De Tour van Frans bij Extra Golden Golden Oldies. Hot.

Dat waren de mannen van Love in Spoonful die ons brachten in de laatste 10 minuten van de show. En dat deden ze met Summer in the City. Ja, het zit er weer bijna op. Ik kan nog 2 nummers draaien. En dan hebben we het hier met elkaar gehad. Maar ja, volgende week is er weer een nieuwe aflevering van de Tour van Frans. Elke donderdag tussen 10 en 12. En jij bent er dan gewoon weer bij.

En dan denk ik bij mezelf, is hier sprake van een hulpvraag? Het zou zomaar kunnen. I want to know what love is. En daarmee hadden we de laatste vocalen in de show. Forner zorgde daarvoor. Dit was die weer, de Tour van Frans. Vanavond tussen 10 en 12 wordt hij volledig herhaald bij Extra Gold. En natuurlijk verschijnt op mijn Facebookpagina in de loop van vandaag een terugluisterlink. Dan kun je zelfs de show ook downloaden. En dan kun je luisteren wanneer het jou schikt. Volgende week hoop ik je weer te treffen. Graag tot 10 en 12. En heel graag. Tot dus de volgende keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Middagmaal met Van Roosendaal.

Lekker plaatje, hè? Rens houdt al van lekkere plaatjes. Die is nog in de studio hier. We staan hier samen te freaken. Je hoort de Dancing Fool van The Guess Who. En daarmee is het middag geworden, dames en heren. Goedemiddag. Van Roosendaal, middagmaal tot 2 uur vanmiddag. Daarna... Kersten op je radio. Raymond Kersten natuurlijk, met Kersten Classics. Maar zover is het nog lang niet.

Ik voel me net een beetje Peter Stap. Ja, zeg jou niks, maar de bekende hier wel heel veel. Je hoort het Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Ah, we zakken even terug in het tempo, jongens. Kan wel, het is zaterdag. Wat ga je doen vandaag? Autootje wassen? Stofzuigen? Slaapkamer even schoonmaken? Kan nooit kwaad. Dit is Wings, with a little luck.

Niet slecht, hè, voor een Nederlands bandje. Ik zal eerlijk toegeven, ik hoorde deze plaat een weekje of 4 geleden, denk ik, bij onze grote vriend die vanmiddag draait. Bram Liefdink. En wij kennen natuurlijk Windjammer van een ander liedje. Hij was heel populair bij Delta Radio. We kennen hem van Tassing en Turning, weet je nog? Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Dit is Dato Shake.

Het zou bijna het item kunnen zijn van de gejatte chanson. Tu sais je t'aime. André van Duin kennen we beter met Want het werd zomer. Ja. En dit is ook zo'n prachtig gevoelig liedje, jongens. Toen ik het hoorde, dacht ik van wie is dit nou eigenlijk? De Honeys. Ken je deze? Come to my island.

afgelopen week toch bijna zomer buiten, jongens. Heerlijk, hè? My Island hoor je van The Hollies. Ik weet niet of je afgelopen maandag hebt geluisterd naar de vergeten plaat op 100. Daar stond er ook een paar in van The Human League.

0: Human League. Wat hebben die een prachtige muziek gemaakt in de jaren 80, zeg. Louise hoorde je. En de remastered uitvoering. Afgelopen maandag dus de vergeten plaat op 100. Daar stond deze niet in, volgens mij. We zijn toegekomen aan
1: de gejatte chansons.
0: En dat is een beetje een apart geval dit.

Heerlijke muziek op deze zaterdagmiddag. Shaka Tak, easier said than done. En we doen het allemaal op deze zaterdagmiddag. Overigens, mocht je net wakker geworden zijn. Gisteravond latertje gemaakt, weet jij veel. One fine morning, dit is Lighthouse. Even lekker wakker worden.

kippenvel. Ik was erbij in de Kuip toen ze optraden in dit snoeiharde Run Like Hell speelde. Geweldig was dat. Pink Floyd. Het stond overigens in de vrete plaat top 100. En dat was nummer 25. Ik heb hem hier in de papieren versie bij me. Ik had het ook straks over de Human League. Die stond erin met Fascination op nummer 8. En ik ga gewoon nog even een plaatje jat uit die lijstje. Waarom niet? De hoogtepunten, hè? Cuddly and Creams zijn hier met

een plaat met een betekenis. Prachtig, hè? Als de microfoonschuif dicht zit, dan moet je me hier eens mee horen zingen. Chicago hoorde je met You're the Inspiration. En ja, Chicago heeft zulke prachtige muziek gemaakt. Katja Kuku trouwens ook. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. Ik hoor je zo meteen terug aan de andere kant voor deel 2 van Middagmaal met Van Roosendaal. En hier moet je gewoon even stil bij zijn. Even luisteren. Instrumentaal. The Garden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Gozens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om. Daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, ik weet het ook niet. Ik zou het niet weten. Waarom vraag ik niet iemand anders? Hè? Billy Joel, Don't Ask Me Why. Welkom in het tweede gedeelte met Van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. Het grappige van dit plaatje van Billy Joel is dat hij zegt dat er voor het middenstukje, waar je al die piano's doet spelen, dat ze daar 15 piano's voor hebben gebruikt. En die hebben ze dan over elkaar heen gedubt, noemen ze dat. Steeds laag bij laag, op laag, op laag, op laag. Bill Wyman, even wat anders.

South of France. Grappig detail. Hij heeft het hem eigenlijk geschreven voor Iron Jury van de Blockheads. Die wilde hem niet. En elke andere artiest die hij vroeg, die weigerde deze plaat te spelen. Dus heeft hij het zelf maar gedaan met helemaal geen onverdienstelijke notering. Ik geloof dat hij nummer 14 is geweest. Even een plaatje.

uit de tijd dat ongewassen Wrangler spijkerjasjes gedragen werden. Gerafelde broeken, oude laarzen, je haren niet geknipt. De hippie tijd dus. Je hoorde Crosby, Stills, Nash & Young met Woodstock. Dat is een lekker plaatje. Echt uit de jaren 60, 70, zoiets. Mooie tijd was het toen. Peter Kossling.

Lonely Tonight. De Isley Brothers. Laat ik nou een tip voor ze hebben. Misschien moet je een hond kopen. Je weet het niet. Daarvoor hoorde je Peter Gosling met Peace. En dat was in 1970 werd er door Radio Noordzee gebruikt door, voor allerlei charitatieve acties. En het is ook nog weer een hitje, tenminste een half hitje gemaakt in 1991. Na het beëindigen van de Golfoorlog. Laten we dan nu eens draaien om te hopen dat die rommel in tussen Iran en Amerika en Israël. En laat dat maar eens een keer over zijn. Plaatje voor bij Zonique.

het liedje misschien beter als een hit van Art Garfunkel. En dat klopt ook wel. Die had er een hit mee. Dit was Gallagher Lyle met Break Away. Prachtig, hè? Deze zaterdagmiddag. Afgelopen week tropische temperaturen. Gelukkig voor de tuin komt er een buitje aan. Nou, eentje. Verschrikkelijk. ILO's hier. Need Her Love.

0: nooit het programma beter een andere naam kunnen geven. Het kippenvelmoment. Een momentje van 2 uur. I Need Her Love van ILO, Electric Light Orchestra. Ik ben er zo'n ongelofelijke fan van. Prachtig is het. En nu zijn we weer toegekomen aan het volgende.
1: De gejatte chansons.
0: Ik laat even een klein stukje horen van dit liedje. En dan mag jij raden wie dit plaatje gejat heeft. Het is het origineel.

een lekker grappig liedje. Me No Pop Eye. Door de Coyote, Mindy en Kid Creole in de Coconuts. Kid Creole vond je wel grappig. Het is een Canadese zanger. En hij heeft zich na de film van Elvis Presley, King Creole, heeft hij zichzelf dus Kid Creole genoemd. Dit is Stevie Wonder. Do I Do.

0: geweldige bassiste. Heerlijk plaatje in de radio-uitvoering. Stevie Wonder met Do I Do. De bassist is...
1: Weet ik weer?
0: Nathan Watts. En grappig op de album is... echt wel de moeite waard om het eens even te luisteren. Is die 10,5 minuut, deze single. Maar dan hoor je ook een solootje van Dizzy Gillespie. En helemaal aan het einde loopt Stevie te rappen. Ja, dat hebben we ook nog nooit gehoord, hè? Een zeldzaam fenomeen. Een rappende Stevie Wonder. Oh man, voor wie zou ik dit plaatje nou eens draaien? Oh, waarom niet? Gewoon voor mezelf. Ik ben een aardige vent. Dit is Tix met dat supermooie Babe.

Zo heel af en toe heb je dat. Dat is ook nog nodig in het programma. Stixorie met Babe. Fantastisch, prachtig. Kippenvel overal. Ik ga het stokje doorgeven aan Raymond Kersten met Kersten Classic zometeen na

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Old.

afgelopen twee uur hoorde je mijn radiovriend Frank van Roosendaal. En je luistert nu naar Kirsten Classics. Met een uur lang heerlijke meezingers. Uit de 60s, de 70s, 80s. En ik zou zeggen, zing eens ook mee. Onze muziek die springt van puur genoegen uit je radio. Of uit je tablet of mobieltje. Ik weet niet hoe je luistert, maar zolang je maar luistert is het goed. Hey, welkom. Fijn dat je erbij bent op zaterdag. Hier zo op Golden Oldies Radio. Met

Ferry luisterden we naar, ja, met zijn Roxy Music. Saturday's greatest hits, Golden Oldies Radio. Het is gewoon een soort trip down memory lane, ja. De oude hits bloeien weer eventjes op hier zo in het weekend op de zaterdag. Lekker hoor. We gaan luisteren naar de...

0: Ja, mooie woorden. Mooi hoor. Ja, we luisteren naar de Bee Gees.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Ja, zeker. Alright, alright, alright. We gaan naar Australië. We gaan naar Down Under. Daar vinden wij van het album The Swing uit 1984 in excess.
2: You might know of the original sin. And you might know how to be with fire.

0: mooi hoor, ja. Jullie denken dat jullie daar veilig thuis zitten, maar ik heb jullie wel zien meezingen en meewiebelen op deze muziek.
1: Yo.

0: snelle voetjes, ja. En dan viel hij op zijn knieën en dan kwam die man met die cape. Ja, die cape ging om. Wat een show gaf die. Hey, we gaan naar
1: 1976.
0: Helemaal goed. Ja, dat doen jullie uitstekend. Oh, uit de tijd dat we nog op de dansvloer stonden. In de discotheek. Ja. Jesse Green,

0: En fillers werden gebruikt. En de mensen over de handtasje moesten passen als er werd gedanst.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

Zo fijn dat je luistert hier zo naar Golden Oldies Radio, naar al mijn collega's. Het hele weekend lang en door de week ook natuurlijk, hè? Ja. Zo fijn dat jullie luisteren. De luistercijfers die stijgen door het plafond heen. Het is ongekend. Ja, daar zijn we heel blij mee. En ook de vele reacties op onze programma's. Dus daarvoor onze hele grote dank. Ja. Golden Oldies Radio. Programmeren op je toestel en zet het gewoon even lekker vast, zodat je er regelmatig naar kan luisteren. 24/7 per dag en 7 dagen per week.

golven. Dat deed ik niet hoor. Dat zat in de opname van de plaat, even voor de duidelijkheid. Always feel good. Weet jullie wat een decoupeerzaag is in het Engels? Jigsaw! Ja, misschien weer wat geleerd. Sky High. En we gaan helemaal...

zeggen. De een en dan een mooie hit rolt hieruit. Fantastisch. Ja. Hartstikke gezellig dat je erbij bent hier bij Golden Oldies Radio.

Just a Dream. Hey, leun lekker achterover of blijf liggen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon doorgaan met je klus. Maar zet je radio wat harder, anders ontgaat je deze muziek van ons.

in our hearts. De koffie is hier bruin en de muziek is goud. Je hoort het, hè? Ja, een prachtige combinatie. Dus laten we er gewoon van genieten. Zelfs maar dit. Kerstin Classics, Golden Oldies Radio. Voor de mensen die net afgestemd zijn, hartelijk welkom. Ja, we hebben nog een minuutje of 20. En dan krijgen we Bram Liefdink. Jazeker. Hier is Swing Out Sister en

0: deze muziek. Voor als je in de auto zit, of waar dan ook, is altijd goed, hè? Ja, fantastisch. We hebben ervan genoten.
1: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Oh, hij zingt zo meteen de pannen van het dak. Wie? Marcel Kaptein. Ja, de zanger van de groep Ten Sharp. En het nummer dat is getiteld Rich.

0: muziek uit ons eigen land. Ja, we hebben weer van genoten. Hey, zeg jij nog eens zo heel sexy de naam van mijn programma?
1: Kirsten Classics.
0: Zo. Dat ging je goed af. Jazeker. Oh. De Eagles hadden vele muzikale hoogstandjes. Dit is er een van. Ja. Hey, welkom op Golden Oldies Radio. Het hele team staat het hele weekend weer voor je klaar. Gisteren waren ze al bezig.

zo worden ze niet meer gemaakt. Vroeger was alles beter. Maar niet heus. Golden Oldies Radio. Dames en heren, make way. Maak plaats voor de president. Ja, prachtig paard zeg hij. You're gonna love.

0: ga meezingen hier op Golden Oldies Radio.
1: 1979.
0: Ah, we gaan naar Italië, jazeker. Je weet wel, het land van de pizza en de heerlijke pasta. En het Gardameer, het Como-meer, ja, de Monte Baldo, noem het maar op. Uitstekend vakantieland. Ja, ze hebben een zanger, die heet Umberto Tozzi. En zijn hit Gloria. Gloria.

volop meegezongen en meegedanst. Oh, dat betekent dat het programma eigenlijk erop zit. Ja. Oké, ik ga afscheid van je nemen. Zometeen komt Bram

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: the magic of music's best years on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station, Golden Oldies Radio.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Hi, Katina Turner. Ja, de Nakbosch City Limit. Oh, wat een fijne plaat is dit, zeg. Iedereen, goedemiddag. Jawel, Dennis Wiebel, daar is hij weer. Hij was vorige week wat erg druk. Dat ging even niet. Dus ja, nou, dat moesten we maar een beetje overslaan. Het is niet anders. Ik zat eigenlijk naar de klok te kijken en dacht ik, oh shit, ik ben te laat. Maar goed, desalniettemin, daar zijn we dan weer. Een week verder. We maken er weer een mooie show van tot 6 uur vanmiddag. Dus dat gaat allemaal goed komen. We beginnen met de Robert Clay Band. Dit is de Right Next Door.

Wallace Gray Band, Don't Be Afraid of the Dark natuurlijk. Ik zei iets heel anders. Die stond ook op mijn lijstje, maar die plaat die deed het niet. Dus vandaar dat ik hem even gewisseld had met deze plaat. Ja, het gebeurt af en toe. Hè. Je hebt voor die techniek, jongens, dat is geweldig als het werkt natuurlijk. Als het niet werkt, dan word je er gek van natuurlijk. Maar goed, Sharon Brown is dit. Specialize in Love.

Naar beneden staat de airco vol gas te knallen, zoals hier. En de wanden staat iemand anders de waterpomp te knallen. Of de waterpijp, dat kan ik ook. Dus dit doe je in veld natuurlijk. Ja, toch is Golden Oldies Radio daarin luistert. Jawel, Dennis Wiebel, we hebben weer echt... We hoorden de energie, jongen, die spat eruit. Echt wel, die microfoon die wordt helemaal overspannen hier. Maar goed, als jij het maar niet overspannen wordt, is alles prima. Het is al een klein beetje weekend, zeg ik altijd maar. Ja, donderdag begint het, hè. Dat is heel belangrijk. Want donderdag is het gewoon, denk je, nou, nog één dag en dan... Wel één dag, maar dat leuke is van die twee dagen, van de donderdag en de vrijdag, die zijn voor jezelf, hè? Die zijn niet voor de Belastingdienst, dus dat scheelt weer. Dat is wel aardig natuurlijk, maar goed. Wat heb ik voor je? Dat was Darren Hall en John Lawrence. Ja, dat was leuk. En dit is een hele...

In de summertime. Nou, ik lees net dat het in Amsterdam 17 graden is, zwaar bewolkt. En het hele weekend draai je regen. Ja, dat is niks. En in het noorden, in Groningen, lees ik ook dat het momenteel 16 graden is. Dus ja, daar word ik niet echt gelukkig van, maar goed. Ik dacht dat het lekker weer was in Nederland. Ja, sorry, als ik hier op de temperatuurmeter kijk, dan is het hier 27 graden buiten. En dat is natuurlijk in de avond, kan je nagaan. Ik zit natuurlijk aan de andere kant van de aardbol. Ik zit in Thailand. De mensen denken, wat moet je daar doen? Ja, god, heerlijk leven. Als je meer wil weten, stuur even een mailtje.

Ja, Sweet Freedom. Zolang het nog is natuurlijk. Hè. Michael McDonald was dat. Ja, dat is, er is geen klauw met een hand hoor. Nee. Oké. Okay. Ook geen drive-in. Oh, het gaat weer nergens over. Echt waar. Ik kan je zeggen, de clown hier ook van die firma, van die McDonald's. Die, in Nederland staat hij een handje te geven. In heel Europa trouwens. Maar hier heb je dus dat hij dus de twee handen bij elkaar doet. Ja, dat is echt heel bizar om te zien. Een heel ander verhaal natuurlijk. Maar. Als je wat leuks te vertellen hebt, dat kan, zet het even op de e-mail. Het kan naar dennis@goldenolliesradio.nl. Let vooral op die .nl, dan gaat het helemaal goed komen, zeg maar. Dus dennis@goldenoldiesradio.nl. Stuur even een mailtje als je denkt, nou, ik wil een leuk plaatje horen. Geen enkel probleem, als ik hem heb, dan draai ik hem zeker voor je klaar. Had hij even de magnetron in en dan hoor je ping en dan komt hij er zelf eruit. Maar, wat een verhaal, hè. Goed, Joanna, Cole in the Gang.

Ik nam je even terug in 1978, tot de 11e plaats in de hitlijst in Amerika destijds. Maar ja, de man weet alles over geld. Eddie Money heette dit. Baby, hold on. Je luistert steeds naar de tijdmachine trouwens. Dennis Wiebel tot aan 6 uur. Dan ga ik je vervelen, dus dat komt goed. Anderhalf uur de tijd, dus... Je kan nog even een mail sturen als je zin hebt. Dennis@coldandoldiesradio.nl. Dan gaan we nu even genieten van Deep Bass Mode. Join the silence.

Ik heb al eens een keer een documentaire, een CQ6 film gezien van de Beach Boys. Heb je zo? Oh, je hebt hem ook gezien? Oké. Okay. Nou, Serving in the USA, wat een leuke plaat is dat zeg. Heerlijk. Ja, ja, dat kan allemaal in de tijdmachine. Het is een onvoorspelbaar apparaat is dat, echt waar. Het is een heel bijzonder ding is dat. Het staat hier in de hoek. Het maakt een lawaai. Ja, je hoort het gelukkig niet, want ik heb er een muurtje tussen gezet tegenwoordig. Eerder hoorde je lawaai, jongen. Echt waar. Je hoorde mijn stemgeluid niet meer. Zoveel lawaai maakt die tijdmachine hier, maar goed. Geeft niks. We gaan over naar level 42, The Love Games.

This is my life, Shirley Bassey. Wat een heerlijke plaat is dat zeg. Oh, 1968 was dat. Tina Turner. Oh. Ik wou net zeggen. Tina Turner hebben we toch?

Let's stay together, jawel. Ja, tegenwoordig moet je bij elkaar blijven. Al was niet, vroeger was het voor de kinderen, maar tegenwoordig voor de hypotheek. Goed, Spend Now Belly onderweg, Cold voor jou. En natuurlijk, wat heb ik nog meer van mooie dingen? Die ga ik zo vertellen.

Spandau Ballet, dat blijft een heerlijke dreun. Dat hoort er gewoon bij af en toe. Gold. Golden Oldies Radio. Mr. Gold. Ja. Het is goud wat er klinkt. Ja, uit de speakers. Er is een mailtje binnengekomen van Geer. Geer en Goor. Ja, Goor gebruiken we hier intern, maar goed, dat is een ander verhaal. Geer die had een beetje een treurig mailtje gestuurd. Ging dat hij gisteren heeft een beetje ruzie gehad met zijn Anja. En die praat sindsdien niet meer tegen hem. Dus daarom deze plaat van Coldplay. Talk.

Best Talk, ofwel Praat Talk, Coldplay. Jeetje, goeiedag, Coldplay, dat was hem, ja. Ja, speciaal voor Anja. Anja, als jij het bent, je praat al een dag niet meer tegen je kerel, dan moet je even gaan praten. Dat is heel belangrijk. Dat was deze plaat speciaal voor jou. Ik weet dat je gek bent van Coldplay, dat lees ik hier in de mail, dus dat gaat, komt helemaal goed. We gaan zo meteen even richting het nieuws. Gaan we eens kijken wat hij te vertellen heeft vandaag. Ik hoop dat hij er is. Vorige week was hij niet. Oh, 4 dagen geleden was hij niet. Maar goed, we gaan het zien. Dit is Mr. Mister. Is dit love?

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: love is just. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might, might need it. You drop the hills and I quit on my thumb. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy. Het is great, het is great, balls of fire.
1: Nou, je hebt de barbecue gezeten, joh. Zo geregeld. Jerry Lee Lewis was dat. Great balls of fire. Nou, deze heeft geen plaatsaankondiging meer nodig, natuurlijk. Bob Marley en de Wailers. No woman, no cry.

Port Bali en de Wailers, hier word je toch zo relaxed van, hè? Gewoon. No Woman No Cry, ik weet niet of dat spul ze gebruiken, maar nou, hangt meestal aan de boom, hè? We gaan even een beetje de dance classics in. Ook mogen, ja, die mogen niet vergeten worden natuurlijk. Dat zijn natuurlijk legendarische muziek uit de jaren 80. Het over Zapp. De dancefloor.

0: Tuinslang?
1: Nou ga je even nadenken. De man met de tuinslang. Ja, die zat een tuinslang had hij in zijn mond en dan kwam er een heel raar geluid uit. Van I wanna be your man. Nou, daar lijkt het een beetje op. De dancefloor hoorde je. We gaan even achterover leunen. Ja, even een beetje down komen. Zeg maar. We moeten een beetje omlaag met de hartslag. Want de bloeddruk die stijgt gigantisch. En het is tijd dat we even een beetje gaan rustig gaan doen, zeg maar, zoals het zo mooi heet. Zo voor het eten. Stuck on you.

speciaal voor Henk, collega Henk, wou ik zeggen. Die gaat dus om 5:30 gaat hij eten. Ja, stipt, hè? Dan zit hij met een stopwoord, zit hij thuis te timen van of zijn vrouw op tijd klaar is met het eten maken. En dan is het 5:30 en dan gaat ze eten. En dan staat ze 3 uur in de keuken en dan eet hij in ongeveer 3 minuten op. Ja,

Dat was de tekst op. Ah, ja, ja, ja. Goed. Jimmy Cliff was dat. Sunshine in the Music. Ja, de zon schijnt in de muziek natuurlijk. Het is 5:30, 6. Het is donderdag. Het is 4 juni. Jawel. 2026. Cool.

ik weet nog goed dat de tijd dat je in Amsterdam had je de Virato. Ja, voor audiofreaks was dat het evenement in de jaren 80. De Virato, daar ging je heen met lege handen. En dan kwam je ongeveer met een hutkoffer naar buiten. Van alle mooie, fantastische dingen die je niet kon kopen. Allemaal folders, niet echt niet te filmen, zo mooi allemaal. Maar ja, dat was een hele happening altijd, hè? De Virato, ja, leuk man. En dan werd dit plaatje ontzettend veel gedraaid toen de tijd. Net als Jazz, die Only Way Is Up, ook zo'n plaatje. Dat confirmeer ik nog steeds aan die Virato. Ben je er wel eens geweest? Nou, hartstikke leuk. Dan weet je precies waar ik het over heb. Of niet. Wat wou ik zeggen? Het is 3:30. Ja, het eten is op. Het is tijd voor even een toetje. We gaan shaken. Shake your body. The Jacksons. Wow.

De Jacksons waren dat. Ja, Shake Your Body. Ja, is mooi om even na het eten, joh. Even lekker je lichaam schudden. Helemaal prima natuurlijk. Onderweg. Double, yo. Please don't go. Op de Golden Oldies.

hoor ik je echt zeggen, ga op je knieën. Nee, dat begrijp ik. W hoor je. Please don't go. Nee, ik ga niet weg. Nog 20 minuten, jongens. Geloof me, nog 20 minuten. Dat gaat helemaal goed komen. Wat heb ik voor je? Ik heb nog wel wat aardige platen voor je weg te draaien. Zometeen mag je nog even een mailtje sturen. Dat kan nog, hè? Ja, dat is een dikke tijd. Dennis@goldenoldiesradio.nl. Stuur me even een mailtje met een leuke verzoekplaat. En dan ga ik hem zeker voor je draaien. Dit is Paul McCartney. Ken je dit nog? En de Wings. Oeh, dit is even terug in de tijd. Good night. Tonight.

de jaren 70 plaat dat je denkt, nou. Ik weet niet wat voor shit ze gebruikt hadden, maar het was al een beetje vaag. Ja, goed. Good Night Tonight was dat. Ja, toen was ik al heel klein. Ik kom uit 1972. Toen ben ik uit zo'n gat gekropen. En toen ben ik op deze wereld geland. En af en toe denk ik bij mezelf, Jezus, wat doe ik hier? Waar ben ik aan begonnen? Nou goed, we maken het af tot 6 uur. Dat komt allemaal goed. Dit is Simply Red, The Stars.

Nou, ik zat trouwens vorige week even naar boven te kijken. Ja, af en toe kijk ik Sammy, kijk omhoog. Nou, dat is. Toen zag ik weer de sterren, jongens. Ja, een tijdje hier heel slecht weer geweest. Dan zijn we hier allerlei rijstvelden aan het verbranden geweest. En dat is een gekkigheid. Dus je had hier echt geen hand voor ogen, zag je op een gegeven moment. Maar goed, geeft niet. Wat was het? Ik zag van de week weer de sterren. Toen dacht ik bij mezelf, het is eigenlijk best interessant. Hè? Als je omhoog kijkt en dan denk je, ja, dan zie je er van alles en nog wat zie je daar zitten en hangen. En dan denk je, nou, zo. Soms zie je een satelliet voorbij vliegen. Nou, dat is best interessant. Je moet gewoon vaker doen. Gewoon weer de nacht gewoon gaan zitten en denken, even omhoog kijken. Maar goed, Better Fruit. Dit is lekker, zeg.

Little Steven, jawel. Nee, geen Van Velzen. Nee. Bitter Fruit. Ja, een beetje grapefruit zeg maar. Daar ging het plaatje over, een beetje meer of meer. Ja, dat zal zijn. Ik zou zeggen, ik wens iedereen nog een genoeglijke avond. Maak er wat moois van, doe wat leuke dingen. Geniet morgen nog even van je laatste werkdag. Daarna is het weekend, dan ga je weer gekke dingen doen. Het hele weekend wordt wel klote weer, dus dan ga je lekker in je bed gaan liggen. Geen enkel probleem. Ik laat je achter met tweetal platen. Onder andere deze Madonna, Papa Don't Preach. En The Four Tops, The Four Seasons. Ja. Dat was hem weer deze week. Wij drift tot volgende week. Bye bye. Bedankt voor het luisteren. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijne en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Een half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen Knooppunt Velsen en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. Na 50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord doe je 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, er is nog één origineel lid over van deze band uit Engeland. The Sweet, het is The Sweet Shop. En dat hebben ze later afgekort in The Sweet. En alleen gitarist Andy Scott is nog in leven. Steve Priest, Brian Connolly is overleden. En Mike Tucker. Zij zijn niet meer onder ons, maar de gitarist die mag er nog zijn. Allemaal oude knakkers inmiddels. En jammer dat ze niet meer bij ons zijn. Maar ja, ze hebben toch wel deze legendarische plaat achtergelaten. Met Blockbuster, goedenavond. U bent reeds verbonden met Golden Oldies Radio op deze donderdagavond. Welke datum is het, jongens? Het is 4 juni. Er realiseert zich dat wij dadelijk 21 juni de langste dag hebben. Dan is het gewoon tot 10:45 s'avonds licht. En dan denk je van, goh, zou ik eens een keertje naar bed gaan? Zou ik wat doen? Maar het klopt er niet met je systeem op de een of andere manier. Want het is nog licht, maar dan, ja, het is eigenlijk nog laat. Maar dan is het toch nog licht. Heel raar. We gaan Felix op donderdag afwerken tot vanavond 8 uur. Deze Loogster afwerkplek. Goedenavond. Nou, het klinkt ook niet echt charmant, een afwerkplek. Donderdagse afwerkplek tussen 6 en 8 via Golden Oldies Radio. En natuurlijk gaan we ook platen draaien om de maaltijd wat fatsoenlijker naar binnen te laten glijden. Dus Genesis. Had ik deze naar vorige week ook gedraaid, ik weet het niet meer. Hij stond nog op het stapeltje. Pak mij. Nou, bij deze. Hold on my heart. Met dank aan de vorige platen draaien trouwens.

bent u nog wakker aan de andere kant van de verbinding. Internetverbinding, geen radio, maar wel een digitale verbinding. En vaak met mensen toch op een internetstation over radio dit of radio dat. Denk, ja, hallo, het is geen radiostation. Je bent een internetstream, dus er moet eigenlijk eens een taaltechnisch andere voorziening voor verzinnen. Maar goed, de meeste mensen houden nog even een beetje aan het radiogedeelte vast. Genesis uit het voorjaar van 1992, toen hadden wij nog Channel X in de lucht. Weet u dat nog? De housezender uit België, die zat met, zeiden ze, 30 kilowatt FM. Die zat daar te blazen op eerst 102.7 en toen later 88.7 mono. En voor de Noord-Franse omgeving hadden ze een andere frequentie. Dat was, weet ik niet meer, 94.6 was dat geloof ik. Dat kon toen nog, want daar zat Stadsradio nog niet op te zenden. Ofwel, ja, daar zat ze toen wel op. Nou, maakt niet uit. Genesis, Hold on My Heart. Dat is een tijd die is niet gauw te vergeten en dat gaan we ook zeker niet doen.

het was een Ierse zanger, deze Joe Dolan uit zomer van 1975, wel top 10 hit. Kwam verder als, niet verder als de vijfde plaats, Lady in Blue. En staat op het hoekje hit discotheek parade. Nou. Alsof het heel wat is. Dit gaat niet in discotheek draaien, jongens. Dat kan me niet voorstellen. Hij is overleden op 26 december. Hoe krijg je het voor elkaar? Tweede kerstdag 2007, die arme stakker. En nou ja, vooral dit plaatje achtergelaten. Dus daar zult u maar mee moeten doen. Oké, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Fijn dat u voor ons gekozen heeft. Dank aan alle andere platendrijvers van de afgelopen week weer. De groeten allemaal. Ga lekker eten. Moet ik nog doen. En luister naar de Pet Shop Boys. Uit november 1987. Rent. Via Golden Oldies Radio. We zitten in de goede tijd van het jaar. Juni.

destijds van het album Dynasty of Dynasty, werd ook wel eens gezegd Dirty Living, dat was de andere kant. En in, op het Franse Casablanca was dat de A-kant. En dit de B-kant, maar voor mij was de Nederlandse persie was precies andersom. Dat was dit ook de hit in oktober 1979. En ik kwam niet verder als de derde plaats. Kiss dus en Sure Know Something. En dat is een band met heel veel merchandising. Staat op het internet. Zo is er babykleding, sokjes, rompertjes, slabbertjes. Maar ook een heuse Kiss-dooskist. Huutje. Daarnaast zijn er door de jaren heen diverse Kiss-poppen uitgebracht. Ook broodtrommels, een echte flippenkast, Kiss-make-up. En diverse soorten kleding, badeentjes, condooms, puzzels, bordspellen, schooltassen, etuis, potloden, gordijnen. Nou ja, je kan het zo gek, als je wil, kan het niet opnoemen, maar ja, dat is duidelijk een big business geweest. Ja, dat is inmiddels zijn ook al een aantal leven overleden, dus nou, voor deze overleden, maar nog maar deze treurige plaat van Billy Ocean, Suddenly.

De zomer van 1985 werd vaak gedraaid. Voor mij was gedraaid op Laser 558. En natuurlijk ook op de andere zenders. En ik hoop binnenkort dat het boek uitkomt van Ferriede. En dan, dan wordt het weer lezen, jongens. En smullen. The best only station. Nou, dat is maar even wat je er zelf van maakt. Maar wij doen het met veel plezier. Golden Oldies Radio. En wij gaan door met een hele speciale plaat. Malcolm McLaren. Echt heel leuk dit hoor. Blijf hangen. The best.

84 of zo dit. Double Dutch, ja, dat is een nieuw dance mix van 8 minuten 40. Nou, dat gaan we niet helemaal laten draaien, want sommige maxi-singles zijn een beetje te lang voor de radio. Dat was waarschijnlijk voor discotheken wel charmant om te draaien. Want hoort de mixer misschien toen al met SL 1200, maar ja, voor de radio wordt dit een beetje te langdradig. Maar wel een leuke plaat dit. En nogmaals, kijk even naar de videoclip, dat is echt leuk is dat. Hij is helaas niet meer onder ons, deze Malcolm McLaren. Ook al ons hadden over nog weerberichten los. Moet ook nog even de directie, die stond al met boze ogen te kijken. Maar joh, vergeet je het weer niet. Nou, het raam staat open hier in de studio, dat is altijd fijn. Het was gisteren een gaatje of 20, wel een aantal flinke buien achter onze kiezen. En er gaat nog meer komen. Vandaag donderdag 4 juni, 17 graden hadden wij. En morgen is het 18, vrije zaterdag 19 graden en zondag 20 graden. Maar ja, dan ja, is het allemaal een beetje twijfelachtig. West tot zuidwesten windkracht 3. En dat blijft een beetje plakken tot nou ja, volgende week. Vrijdag een beetje, ja, voor het westenwind. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb de knopjes niet, heb ik al vaak uitgelegd. Helaas. Hij blijft gewoon door. Nou, we gaan hem toch een beetje afbreken. Want het is tijd geworden voor wat andere muziek van G.D. Souther. Nooit van gehoord, maar ik vond het waardig zingen. Want hij stond hier in de bak. Lonely, lonely, ja. Heel zielig. Vooral als je alleen zit te eten. Nou, pik nog een aardappeltje. En geniet van deze plaat uit de 78.

Wat een bijzonder plaatje gevonden dit van de twee Belgen en Lena. Gekocht is uit voor €1,75 staat op douche. Nou, het zal allemaal wel. Is dit hit geweest in Nederland? Ik weet het eigenlijk niet eens. Voor mij niet. Misschien augustus 1985 staat op het douche. Tipparade, ja. Nou, dat is kennelijk platenkoop in Nederland niet te veel voor over om dat toch maar in de hitparade te douwen. Dus het is niet verder gekomen als den tipparade. Wij streven heel langzaam op naar het nieuws van 7 uur. En straks nog een uurtje Felix op donderdag tussen 7 en 8. En straks na 8 hebben wij Tony Winter. Maar eerst even dit plaatje van Donna Linton. En Charlie's Angels was een politieke.

het de afgelopen vier weken op vrijdagavond om 9:30 50 jaar Veronica TV. Want het is natuurlijk 50 jaar geleden dat Veronica voor het eerst hun tv-bijdrage mochten leveren via de officiële kanalen. En daar werd dit ook volgens mij op uitgezonden. Op de woensdagavond was dat toen Charlie's Angels. Net was in ieder geval van Donna Linton. Het liedertje, zeg maar. Het liedje, gezellig. Uit april 78. En kwam nu verder zijn 24e plaats. En er staat op de andere kant nog een LP lang luisterplezier. 12 jaar top 40. En kennelijk een LP die destijds werd aangeboden. En voor stofvrije platen is de Delta Mat op uw draaitafel. De vertroetelschijf van de tv. Nou. Het is allemaal wat, hè. Oké, het is 12 minuten voor 7 uur. En straks gaan we luisteren naar het nieuws. Dan krijgen we al het zuur tot ons gestort. Via internet. Maar we kunnen ook luisteren naar Vulcano in Sankt.

binnen zitten te horen. Moet ik altijd denken aan Radio Atlantis uit Rotterdam. Die zat destijds uit te zenden vanaf 1980 tot en met 83. Het was geloof ik 36 keer uit de lucht gehaald. En toen had Paaltje van Delft zoiets van, nou, ik stop er maar mee. Want Rijnmond kwam in de lucht. En dat lag allemaal heel gevoelig. En nou ja, ik zal er verder niet over uitweiden. Maar het was een hele spannende tijd op radiogebied. Vulcano en Sancta Simplicitas uit februari 1982. Oei, die stond wel heel strak. Dat is geen SP10 geluid dit. Ik kan nu verder zijn tipper halen, dus heel spijtig voor Vulcano. Ja, ja, zit je nog aan de maaltijd met al deze radio-onzin? Nou, eet smakelijk. Ik ga straks ook maar eens even kijken in de keuken van deze radiozender of er nog wat te happen is. En bij zomerse temperaturen hoort natuurlijk af en toe een Italo-plaat. Silver Pacelli.

langzaam tikt de tijd weg. Dan maken wij plaats voor het nieuws. 2 minuten ongeveer. Meestal duurt 2 minuten, hè? Precies 2 minuten. En dan als het mee zit tussen aanhalingstekens verkeersinformatie. Liever niet. Liever dat die knakker zegt, er zijn geen meldingen. Want dan weet je dat je gewoon door kan rijden. Af en toe word ik scheidsziek van de Nederland. Het is, overal zijn ze bezig aan de weg. Benzineprijs is duur. Ik had van ik mijn auto naar de APK gebracht. Toen kwam er een zeer grote rekening. Maar goed, hij doet er nog wel, die oude bles. Dus vooruit dan maar. Dan weer nog een jaartje verder. Okay. Laatste plaats voor het nieuws dan maar. Hè. Spliff und das Blech. Opvallend hoesje met een rood poppetje erop. Wat je vaak bij een stoplicht ziet. Het voetgangersgedeelte. Echt leuk is dat. Graag tot straks. Na 7 uur zijn we terug met nog meer fijne platen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De classics zijn van ons. Zijn van ons.
3: Dit is Golden Oldies Radio.
2: Golden Oldies Radio.

blijft een artiest. Komt uit maart 1972. Dit eerste plaatje in de tweede uur op deze donderdag. André van Duin, wonderkind. Aan de andere kant zat Angelique. En dat was voor mij de A-kant. Maar ik vond deze eigenlijk veel leuker. Dus we hebben even de andere kant gekozen. Goedenavond, wees welkom. U bent aangehaakt bij Golden Oldies Radio op deze donderdag 4 juni. En we maken plaats voor Womack & Womack. Tweede plaatje, Love Wars. En als je aan de aardappel zit, eet smakelijk. Een stukje vlees erbij.

Wars via Golden Oldies Radio op de donderdagavond uit de zomer van 84. Kon die verder zijn 26e plaats. En het kwam van destijds het gelijknamige album. Waarschijnlijk ook te koop op muziekcassette. Love Wars. Ja, en ze zouden later nog een dikke nummer 1 hit scoren. Teardrops in their eyes. Dat was 87, 88. Ja, want meestal link ik die jarentijden. Of dat een plaat een herinnering oproept van, oh ja, toen hadden we nog een bootje voor de kust. Of toen was er nog een zender dat, of een nieuwsfeitje dat. Dus ja, zo kan je een beetje de details onthouden wanneer een plaatje uitgekomen is. Of welke tijdperk dat was. I'm in Dreamers. Dit is Kate Bush. Uit 1980. Klein hitje. Nu verder zijn 36e plaats. Oh.

Peter Groot, Cor Mulink, Henny Haagsma, Herman Grimme, Janke Volbeda, Miel de Vries. Bijzonder naam allemaal. Dat voor een splitsing destijds. Zo'n plaatje gemaakt in 1985, de zomer van 1985. Ik weet het nog heel goed, want Radio Monique had er ook een jingle mee laten maken. Of door die knakkers laten maken. De stem van de Noordzee, ja. Een productie van Koen van Vrijbergen. Nou, en je kon nog bellen bij Truus voor boekingen 050 bla bla bla bla bla. Nou, oké. Het is bijna 17 over 7 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Eet smakelijk als je nog aan de maaltijd zit. Ik heb nog niet gegeten, dat ga ik zo even doen. Kijk wat in de Golden Oldies keuken op het menu staat. Of er wat lekkers is te pikken. Het is altijd fijn om dit even terug te horen uit de zomer van 1981. Top 10-tje, Ray Parker Jr. en Radio.

deze muziek moet de gehaktbal toch wel lekker smaken, denk ik. Ja, of juist niet, dat het ingewikkeld is. Dan Hill en een duetje met een dame erbij van het album Pleasure Center. Can't We Try. Hij had er een klein hitje mee in november 1987, kwam hij verder als de 24e plaats. Dus dat is echt een retsenkletser. Dat je denkt van, nou, daar heb ik even flink wat geld mee verdiend. Maar het was een medium hitje destijds te koop. Misschien wel voor 5,95 gulden. Nou, dat is lang geleden, jongens. Ik weet tegenwoordig niet eens meer voor een plaathoesje kan kopen. Misschien of zo wel duur, hoor, jongens. Helaas. International maar, Young and Love.

Dan zou je vragen, van, maak je druk om? Nou, ik maak me helemaal nergens druk om. Maar dit kwam uit in ieder geval uit de zoon van 83. En de zoon van 1983 staat te boek als een van de warmste, zonnigste en droogste zomers van de 20e eeuw. Als ik het internet mag geloven, jongens. Dus als ik lig ik in commissie. Dit volgt op een historisch natte en sombere lente. De maand juli sprong eruit met een heuse landelijke hittegolf tussen 4 en 12 juli. Waarin de temperatuur op 5 dagen de 30 graden overschreed. Nou. Ja, ik kan niet zoveel van mee van herinneren, maar het was wel een goede zomer. Ik stond zelf op de camping toen, waar ik afgelopen weekend nog even mee gaan kijken. Er is niks veranderd in Westerschouwen, Zeeland. Als je een keertje in de buurt bent, dan moet je een keertje langs gaan. Dat is echt leuk. Als je, nou, het is gewoon een leuke vakantieomgeving, dus niks mis mee. La Fleur en Boogie Nights. Oh. Even een oude soulplaat. Op 77 Records. En Sexton. You've been gone too long. Pak elkaar even beet. We gaan even een dansje maken in de huiskamer.

zat gisteren in de studio wat productiewerk te doen. Dat kan bij dit radiostation, dat is altijd erg fijn. En toen keek ik even uit het raam. Ik zei, er komen een wolk aan, zeg. Het leek wel of het echt een hele donkere, boze wolken. Dus, er zal wel wat regen uit komen, maar dat viel op zich wel mee. Huey Lewis en de News FM. This is it. Mei 1985 kwam het uit. Ik kwam niet verder zijn tippen raden. Zou dit ook op Nieuws Jongen Radio gedraaid zijn? Misschien weet Floris van den Broek dat. Nieuws Jongen Radio. Als een kabelstation begon in 1987. Mocht je op lokaal kanaal 1 uitzenden. Was dat 93.9 geloof ik. En dat is gestopt in een jaartje later of zo. 88, 89 was het. In de zomer van 89. Want toen werd er reclame gemaakt. Dat mocht niet van het commissariaat van de media. Althans, dat vermoeden had ik zoals het toen zat. En toen werd de stekker eruit getrokken. Dus zonde. Het was een goede club mensen met veel bruisende radio-ideeën. En er zijn natuurlijk ook wel heel veel mensen weer in het serieuze vak terechtgekomen. Huey Lewis en de News. Dus dan gaan wij door met de B-kant van Harry Klorkenstein. O.O. Den Haag. Wie kent hem niet? Maar dit is de B-kant. Dat is ook wel leuk. De schoolband. Weer naar school. Golden Oldies Radio.

Zuid-Afrikaanse rockband. Ja, bijzonder. Ik had gedacht dat ze uit Australië kwam, maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, natuurlijk Cloud Save Me uit het voorjaar van 1979 alweer. En dat was een top 10-etje. Kwam je verder als de 9e plaats. Dus dit past zeker ook bij het format van Golden Oldies Radio. Want dat brengt waarschijnlijk weer herinneringen naar boven. Uit die tijd als je nog jong was. Dat je misschien wel 9 bent of

is bijna afgelopen. We gaan straks luisteren naar het nieuws van 7 uur. Nee, 8 uur. 8 uur alweer, hè? En na 8, na de verkeersinformatie, gaat Tony Winter zijn zomerhits uit de kast trekken. Zomerhits en souvenirs. En dan komt dat allemaal dik in orde tussen 8 en 9. Nou, misschien dat hij dit ook wel willen draaien. Nou, dan ben ik hem toch een stapje voor. Komt uit 1985. Alice, Summer on a Solitary Beach. Ja, meer weet ik er niet van te vertellen. Komt zijn LP af, zie ik. Ik weet niet of dat arme kind nog in leven is. Maar het is toch wel leuk om dit even op te zetten. Een beetje zomerse muziek. Het is tenslotte bijna volop zomer. Dus de temperatuur mag wat mij betreft al een beetje omhoog.

Het was gisteren best aardig weer. En het was. Oh, dat was de microfoon staan. Het is vandaag wat natter geweest, maar gisteren was het best te pruimen. En afgelopen zaterdag was deze jongen even nog naar het strand geweest. Een beetje verbrand, maar. Ja, dat gaat zo snel. Er is nog best wel veel wind. Dus. Ja, goed, zo gaat dat. Grayson Huke. En Talk It Over uit het einde van 1989 alweer. En een soort hekkensluiter van dat jaar. Hij kwam nu verder te 35e plaats. Ja, hoe zou het met je man zijn? Grayson Huke. Wel een leuke plaat trouwens, want dit hoor je niet zo vaak op de zenders. Althans, zover ik het kan inschatten. Golden Oldies Radio, het is bijna afgelopen. Dan gaan we plaatsmaken voor het nieuws. Maar eerst even deze allerbekende plaat van ABC. De weekend is Overture from the Lexicon of Love. Maar wij draaien natuurlijk de A-kant. Niet altijd, maar deze is zo mooi. All of my heart.

0: My Heart.
1: Ach ja, mooi zitten. ABC en All of My Heart. Komt uit de september 1982. Nou, ik had dit eigenlijk later geschat, maar niet verder dan de 19e plaats. Nou, ook even kort het weer. Dat ga je natuurlijk dadelijk uitgebreid verder horen bij de collega's van de nieuwsdienst. Nou, een graadje of 20 van het weekend en ook wel kans op regenbuien. Dus houd die paraplu zeker in ere. En we gaan de dansen Duits met Hit House. Helaas, ons veel te vroeg ontvallen de man achter Hit House. Party mix dit. Nou, Peter Slaghuis natuurlijk. Fijne avond verder. Veel plezier straks met de rest van de programma's van dit radiostation. En graag tot volgende week. En slaap lekker.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Vrijdagavond is Soundtracksavond op Golden Oldies Radio. Soundtracks op vrijdag is Soul, Funk and

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag

know I've said this before,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: It's Friday.
4: Right on.
3: Vrijdagavond is Soulbreakavond op Golden Oldies Radio.
5: Oh my god.
3: Thank god it's Friday.
6: Thank god it's Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een oudje van Sonny & Cher om de late avond mee te beginnen. Just You was dat.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 4 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, onderzoek naar auto's te water. Speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Een docuserie Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Nick Cave was dat, en Are You The One That I've Been Waiting For. En daarvoor Naomi uit Nederland, een For A Minute. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks raken naar schatting 750 tot 800 personenauto's te water in Nederland. 1 op de 4 mensen overleven dat niet. Team Alert deed onderzoek en Sophie Pulles is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
2: Dankjewel.
1: Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan.
2: Het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hier meer onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
1: Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
2: Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. Die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
1: Hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
2: Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren, dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan en zo snel mogelijk te handelen.
1: Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
2: Nee, klopt.
1: Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
2: Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
1: Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
2: Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen

0: die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik. Maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
0: Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting en infrastructuur die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
1: Ja, en die campagne Gordelruit eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
0: Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
1: Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En Gordelruit eruit, als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
0: Klopt.
1: Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo. Dat is natuurlijk de bedoeling.
0: Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
1: Ja. En veilig rijden zonder drank of middelen. Dat is misschien ook nog
0: dat
1: een goeie.
0: Dat is altijd heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert. Dank voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. An old friend told me that you just

1980 was het jaar voor deze hit van Dionne Warwick, No Night So Long. En daarvoor Sacha Distel samen met Brigitte Bardot in Le Soleil de Ma Vie. Zometeen, speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Dat na Andrew Gold en Geneviève.

0: Het blonde haar van Genevieve Andrew Gold was er dol op. Ons volgende onderwerp. Inclusief onderwijs is een waardevol uitgangspunt, maar niet voor iedere leerling is onderwijs op een reguliere school passend, voldoende of zelfs veilig. Herman de Bruin praat erover met Wouter Houet.
1: Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
2: Het is niet echt een afkorting, maar okay. Het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Maar ook het speciaal onderwijs.
1: Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wat discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs. Hè?
2: Ja, dat komt voort uit agenda 2035 voor inclusieve scholen.
1: Ja.
2: En de bedoeling daarvan is dat, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
1: Ja.
2: En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
1: Nee, daar kan niemand tegen zijn. Maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
2: Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
1: Mm-hmm.
2: Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking. Of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek. Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
1: Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien, als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
2: Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of door kleinere groepen, zodat de kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen.
1: Geeft u als HEVO daar ook advies over?
2: Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeenten en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn.
1: Mm-hmm.
2: En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar?
1: Ja.
2: Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
1: Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus...
2: Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
1: Ja.
2: Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
1: Ja.
2: Van wat dat dan is.
1: Dan komt de politiek om de hoek kijken en moet er geld voor beschikbaar komen.
2: Precies, ja. En dan kom ik in die discussie. Ja.
1: Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Kunnen die ergens op uw website terecht?
2: Jazeker, dat is onze website www.hevo.nl en daar zie je ook als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
1: Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Houet, namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

lekker koppel zo bij elkaar. Jewel was dat, een Satisfied. En daarvoor Paul de Leeuw. En Ik heb je lief. Zometeen een nieuwe docuserie van Rick van der Linden. Dat naar Albert Hammond. And The Air That I Breathe. Yeah.

0: Een grote hit geweest voor The Hollies, maar geschreven en hier uitgevoerd door Albert Hammond, The Air That I Breathe. Het jaar was 1972. Ons volgende onderwerp. In de nieuwe serie Grijs-Groen gaat programmamaker Rick van der Linden op expeditie om stadsnatuur tot leven te wekken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Rick, welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over grijs-groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat is een zin die enige uitleg vereist, denk ik. Want wat is dan grijs-groen en hebben we groene steden? Nou, want jij maakt daar films van. Hè? Dat wil ik even vertellen. No, documentaire films.
2: Ik heb een serie gemaakt inderdaad, ja. Grijs-groen, over de stad als natuurgebied.
1: Ja, en dan zouden we zeggen de stad is versteend en toch kan het.
2: Ja, sowieso is er tussen iedere stoeptegel leven te vinden. Dus...
1: Ja, dat halen mensen allemaal weg. Daar moet je van die borstels voor gebruiken, toch?
2: Ja, nou inderdaad, de tuincentra liggen vol met allerlei spullen om die natuur te verwijderen uit de stad. Maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken. Want het leven heeft zoveel vormen gevonden om zich overal te vestigen. Mm-hmm. Ik vind het wel, zeg maar, je vroeg, grijs staat voor mij inderdaad voor het beton en voor wat wij mensen doen. En het groen voor die natuur die daartussen zit. Maar wat ik zelf wel fascinerend vind is dat als wij denken als mens natuurlijk dat we geen dier zijn. Daar valt wat mij betreft wel wat over te discussiëren. Maar stel nou dat wij wel producten van de natuur zijn. Wat is een stad dan anders dan een termietenheuvel of een mierenhoop of... Wat is een huis voor een mens anders dan een vogelnest? Een plek waar we ons kroost proberen groot te brengen. Dus ik vond het een heel interessante gedachte om de stad te zien als gewoon een natuur, als een habitat gecreëerd door de mens. Ja. En om het van daaruit ook te benaderen. Van als je de stad nou ziet gewoon als een leefgebied. Voor welke dieren is daar dan plek? En voor welke dieren is er geen plek? En dat is eigenlijk het uitgangspunt van grijs-groen geweest.
1: Wij stellen ons boven de dieren. En jij zegt eigenlijk van, nou kijk naar die dieren. Want die leven samen met ons.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, grijs-groen tussen de rijkdom van een groene stad. Maar we hebben toch wel een beetje groene stad. Het is toch een kentering. Als je naar de verticale tuinen kijkt. Die architecten ontwikkelen en zo. Overal moeten meer groen, meer bomen komen. Dat is toch een beetje de trend.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heeft dat te maken met jouw film ook? Of,
2: het komt allemaal door deze serie.
1: Ja, dat wou ik je even laten zeggen. Maar nee, dat is niet zo. Maar de trend is wel groen.
2: Volgens mij is er wel, zeker in steden, is er wel een kentering gaande. Gelukkig, ja. Ja.
1: Ja, en wat laat je dan zien? Ja, het groen tussen de tegeltjes? Of geef je nog andere adviezen? Of is het gewoon leuk om te kijken?
2: Ja. Ja, en ik ga wel met bewoners en met allerlei verschillende gebruikers van de stad eigenlijk op pad. Zowel menselijk als niet menselijk. En ik neem de kijker ook mee in de belevingswereld van mensen die echt proberen in hun keuzes dat leven uit te nodigen, de stad in. Mm-hmm. En ook te zien wat het hen oplevert. Dus dat je het niet alleen doet omdat het goed is voor de beestjes. Maar veel mensen die daarmee bezig zijn, die worden er zelf ook gewoon heel gelukkig van.
1: Ja.
2: En er zijn de meeste reacties die ik heb gekregen op de serie was dat mensen de stad echt met andere ogen zijn gaan bekijken. En dus ook heel vaak, je gaat het pas zien als je het door hebt, hè? De Johan Cruijff. Dat is,
1: uitspraak, ja.
2: Met stadsnatuur is dat ook een beetje. Er gebeuren zoveel dingen in die stad waar we eigenlijk niet zoveel oog voor hebben. En als je er wel oog voor hebt... Dan kan het een enorme verrijking zijn voor de beleving in de stad.
1: Daar heb je wel veel geduld voor nodig, denk ik. Want die beesten doen niet precies wat je wilt. Het is geen acteur die je even neer kan zetten, dus doe het even zo.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dus dat is wel... daar inderdaad heb je soms geduld voor nodig. Maar dat levert ook alweer... Dat vind ik zelf wel heel leuk, dat je dan eigenlijk een soort reden hebt om even ergens... te vertragen.
1: Ja, en stil te staan bij.
2: Weer veel meer. Ja,
1: heel belangrijk om dit te zien. De mensen die het willen zien, kunnen die bekijken.
2: Ja, grijsgroen.org.
1: Grijsgroen, oké. Okay,
2: ja, daar staat de hele serie gewoon gratis.
1: Dat zijn seriefilms.
2: Ja.
1: En iets mee doen, hè, dan. Zelf ook de tegels uit de tuin binnen.
2: Nou ja, zeg maar. Het is niet mijn allereerste doel om iedereen aan de gang te krijgen daarmee. Maar ik denk wel als je... er zijn wel mensen die de serie gezien hebben en daardoor geïnspireerd zijn geraakt om zelf ook iets van leven te verwelkomen.
1: Dat is wel je boodschap.
2: Dat lijkt mij. Ik denk dat we er allemaal gelukkiger van worden als we dat doen.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak aan het eind van dit gesprek. Grijsgroen toont de rijkdom van de groene stad. Rick van der Linden, hij vertelde erover. En als u hem wil bekijken, kijken of op de genoemde website, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek.

Mix hoorde je uit 1989 met Angel. En dat was de late avond van donderdag 4 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht. There's gotta be a record of you someplace.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak. Always feel good.
2: The hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
3: Always feel good, Golden Oldies Radio.
4: What's the next song?
5: The one about me.
4: Oh yeah. I like this one.
5: What?

gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van het jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.